Ik kijk in dat hoe ik bij elkaar in gemaakt voor gij bij elkaar een fresh screen TV. Maar toch veel maak ik dat fresh screen TV. Maak ik toch bij mijn Pacific Timber en hardware. Ik kijk al wat ik lalai. Bij voor gij dat home field system. Maak voor gij bij elkaar Bluetooth speaker. Gij bij voor gij het afval gij dat kitchenware. Nou ik kijk. Maak voor gij bij elkaar stoke gasa. Maak dat al wat ik met afval bij mijn oven. Ik dat IC. Maak ik toch bij mij. Bij ouwe nagel dat misschien wat ga brand goeie. I'm Macri. Mak gotoa ia bebe Pacific Timber and Hardware.